She Sold Me Magic, maar dit is die andere eigenlijk van Lou Christie. The Lightning Strikes. Ja, misschien ben ik wel het licht voor u. Ja, dat kan. De licht van de muziek, om het zo maar even te zeggen. Ja, het klinkt heel raar zoals ik het zeg, maar zo kun je het wel een beetje omschrijven. Jawel, doe me niet moeilijk over. Hartelijk welkom, we hebben ze weer. Wat hebben we allemaal in het programma? Het nieuws van toen, de tune van toen, de lach van de dag en de dubbeldraaien. Voor de rest laat u het op u afkomen. Wees welkom.

plaatje gebek is. Moet je hem draaien, uiteraard. Hey, dat was er weer zo heen. Ja, ik raak ons er gewoon op, hoor. Als je nou zelf een uitvoering hebt die langer duurt dan de gemiddelde 4 à 5 minuten van een plaat. Van een liedje of hoe je het omschrijven wil. Laat het me gewoon even weten. Gewoon even een mailtje sturen. Dan komt het allemaal voor elkaar. The Tramps, Where Were You When The Lights Went Out in New York City. 9 maanden later was het resultaat te zien. Kijk, ik weet dat de Amerikanen dom zijn over het algemeen, maar... voorbehoedsmiddelen? Ja, ja. Hebben ze er schijnbaar ook nooit van gehoord. Ja. Ja. Of doen ze het nou zo weinig? Het in dit geval. Shirley Bassey. And When You Smile.

0: zeggen van Tirol, ik moet even het nieuws erbij pakken. Ik zie dat ik het nieuws er niet bij heb. Ja, ik heb het er wel bij, maar niet de juiste pagina. Even kijken of ik knopje vast indrukken. Zullen we dat doen? Hallo, gaan we dat helemaal verkeerd doen? Nee, toch?
1: We interrupt this broadcast to bring you this important bulletin.
2: We interrupt our program to bring you a special broadcast.
3: We interrupt this program. Here's another late development.
0: Voor me net zo'n nieuwslezer die met alle papieren loopt te rotzooien en zo. Nou, daar leek het inderdaad wel op. In 1959 werd door de Nederlandse aardoliemaatschappij het eerste Groningse aardgas ontdekt. Op het moment was niet duidelijk hoe groot de gasbel was. Na de onderzoek wees uit dat het een enorme gasvoorraad bleek te zijn. Die de Nederlandse economie een flinke boost zou geven. Nu hebben we het trouwens over schaliegas daar in datzelfde gebied. Een paar jaar na de vondst werd een begin gemaakt met de winning van het gas. We gaan vandaag terug naar 25 juli 1963.

0: Vandaag, 25 juli 1963, zal de geschiedenis ingaan als een gedenkwaardige dag. Na de toch nog vrij plotselinge ontdekking in 1959 van de zogenaamde aardgasbel onder de Groninger bodem, was het vandaag zover dat de eerste boorinstallatie in gebruik kan worden gesteld die de put zal maken waaruit straks het aardgas onder hoge druk tevoorschijn komen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een groot aantal autoriteiten, waaronder oud-minister De Paus, vanmiddag op het terrein van Slochteren 3 aanwezig was om eerst te luisteren naar een toespraak van de directeur van de NAM, ingenieur J.M.P. Bongaerts, die de methode beschreef waarop het aardgas zou worden geproduceerd. De specifieke moeilijkheden daarbij kan men nu wel de baas, maar straks, gedurende het productiestadium, zullen andere problemen de aandacht vragen.
1: Een van de belangrijkste is de optimale productie per put. Het is om deze reden dat wij zo'n grote spoed betrachten om zo snel mogelijk in aansluiting te krijgen met een afvoernet. In juni 1964 hopen wij deze locatie in Slochteren met al zijn installaties gereed te hebben. Waarbij wij vermoeden een afname van 6 miljoen kubieke meter gas per dag te kunnen verzekeren.
0: Wanneer een dergelijke hoeveelheid gas dagelijks wordt afgenomen, moet er natuurlijk een geweldige reserve zijn. Dit wisten we al, maar getallen spreken iets gemakkelijker aan. Vandaar dat de commissaris der Koningin in de provincie Groningen, meester C.L.W. Fok, zich daarvan bediende om de omvang van de voorraad te schetsen.
1: Er werd eerst van overheidswegen gesproken van ongeveer 60 miljard kubieke meter. Thans mogen we aannemen dat het hier bij de zogenaamde Slochterengas gaat om een hoeveelheid van tenminste 500 miljard. Omschakeling in bedrijfshuishoudingen van olie op kolen of kolen op aardgas vraagt van de bedrijven nieuwe investeringen in de apparatuur, terwijl bestaande apparatuur versneld zou moeten worden afgeschreven. Wat het opwekken van elektrische energie aangaat, staat het economisch gebruik van de kernenergie in een luttel aantal jaren voor de deur.
0: Al is de toekomst voor het gehele gasproject dus nog wat onzeker, toch zal het aanlopen van de boorinstallatie van Slochteren 3, volgend op de handelingen door meester Fok verricht, velen als muziek in de oren hebben geklonken.

De muziek, deze muziek is gebruikt door Hugo Meulhof voor een aankondiging van de Drive-In Show toen in de tijd. Ja, er werden vele muziekjes gebruikt, maar dit was er dus ook één. En dit is hem dus voor de tune van toen voor vandaag weer. En je weet het, je kunt hem ook aanvragen. Door middel van een mailtje te sturen.

Led Zeppelin. All of my love, ja. Zo'n groep die alleen maar wordt... Eigenlijk, je hoort alleen maar whole lot of love. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè. Ze hebben nog zoveel andere deuntjes uitgebracht. Dat geldt eigenlijk ook voor deze, van deze man. Wayne Fontana en de Mindbenders. En hier is Little Dog.

Noch een keer, ja. Ray Stevens. Bridget the Midget. Ja, vooral die clip was leuk. Die heb ik als jochie nooit gezien. Maar naar de hand op de televisie. Ik ken dat soort programma's. De reizen van die oude clips. En dan komt er weer voorbij. En dan denk ik van, ja, dat is toch wel een hele leuke tijd. En die tijd, die laten we gewoon voorbij gaan in dit programma. Op een gegeven moment voelde je 6, dan 16, dan weer 23, dan weer 45. Nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk. U let wel op. Mooi. Manfred Mansfield Band. And Spirits in the Night.

Pima. Van Morrison. And When You Smile. Als je dit nummer hoort, dan denk je automatisch een beetje... Nou, niet een beetje. Je denkt aan de Dixie Midnight Runners. Volgens mij zijn die geïnspireerd door hem toen in de tijd. Lijkt een beetje op Jackie Wilson van de Dixie Midnight Runners. Maar daar doen we dan helemaal niet moeilijk over.

de Beatles ben ik niet zo'n grote fan van, maar ik ben wel blij geweest dat ze toen uit elkaar zijn gegaan. Want daardoor hebben we de echte muzikaliteiten van de heren kunnen beluisteren. Dat is George Harrison, John Lennon in dit geval eventjes. Whatever Gets You Through the Night van het album Walls and Bridges. En natuurlijk ook niet te vergeten, de master vind ik eigenlijk van de Beatles. Paul McCartney van The Wings. Of Paul McCartney en Wings. Nee hoor, het zijn uiteraard gewoon The Wings. And listen to what the man said.

Pussycat. Het begon allemaal met Mississippi en dit kwam er eigenlijk praktisch vlak achterna. Smile, zo meteen de lach van de dag. En ik zal even voorkomen dat ik op tijd ben met de lach van de dag. Dat we niet zoals met het nieuws krijgen dat ik er moet naar gaan zoeken natuurlijk. We kennen het in de uitvoering van Elvis Presley, maar ik vind dit persoonlijk de leukere uitvoering. Door deze dames die u net hoorde. Terry Stafford en Suspicion.

mensen, ja, en Kaya, het leuke van dit nummer is, hij is de multi-miljonair mee geworden met één nummer. Als je dat toch voor elkaar kan krijgen, geweldig toch? Alleen wel, niet helemaal, want dan heb je gelijk alles gehad en dan alles wat je daarna doet, wordt het dan wat moeilijker natuurlijk. Maar ja, het is niet anders. Valencia! En Gaia!

Was? Was ist das? Vorige keer hadden we iets over een ambtenaar. Vandaag weer een ambtenaar openbare orde wel te verstaan. En veiligheid heeft een speciale cursus gevolgd voor het optreden naar rampen. Als er kort daarna een vliegtuig neerstort in de buurt, kreeg hij als taak alle lijken te identificeren en de vindplaats vast te leggen. Met grote concentratie vervult hij zijn taak. Tot hij bij een los hoofd komt, dat op het trottoir ligt. Hij vult het formulier in en bij de vindplaats begint hij te schrijven. Op het daarop geeft hij een schop tegen het hoofd en schrijft op: in de sloot.

Mills and Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. Dat is hem dus voor vandaag, de dubbeldraai.

0: weer het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jong veulen.
1: Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong Kromme Teun: Duitsland was bis du schön.

Betty en de Little Betty. En een reisje langs de Rijn, Rijn. Gaat u mee? Nog een klein kwartiertje. Het programma dan ook weer voorbij.

0: Reggaeton Assorted. Ja, zo heten ze. Ja, ja. Je hebt wel eens van die plaatjes dat je denkt bij jezelf, wat een titel, hè. Of soms denk je wel eens bij jezelf van, wat een groepsnaam, hè. Wat een artiestennaam. Jongen, jongen, jongen. Mirror, mirror. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is er het mooiste van het land? Grace Jones had het wel eens een keer gedacht hebben. Die dacht van, oh. Nou ja, ze ziet er ook best wel uit. In de jonge jaren. La Vie en Rose. We kennen het in de uitvoering van Edith Piaf. Ik weet het. En dit is de dame. De grand dame. Laat het zo zijn.
1: Des yeux qui font.
0: Ja, hè?
1: Baisser les miens.
0: Ah, bah, bah, bah.
1: Rien.
0: Ja, ja, ja.
1: C'est
0: hoog, ça bouge.
1: Voilà le portrait.
0: Ja, ja.
1: Sans retour.
0: Ja, sans retour.
1: De l'homme en quête.
0: Ah.
1: J'ai parti.
0: Ah, zing maar. Een stukje weg. Ah.

Tup, tup. Nog een keer. Ginger ale. Skubidab, tup, tup. Krijg er de hik van. In het kader van, zoals het plaatje gebekt is, hoor je hem te draaien. Toen dacht ik bij mezelf, dan hoort deze dan ook bij. En welke hoort hij dan bij? Ik heb het over Earth, Wind and Fire. En het Boogie Wonderland. Daar ga ik mee besluiten. En wij spreken elkaar weer de volgende keer. En tot die tijd pak ik mijn biezen en ga er vandoor. Dag.

En we zijn aanbeland aan de laatste 33 platen in de Miami Go Top 50. We behandelen vandaag de Miami Go Top 50 van 1 september 1974. Daar staan 6 stips in en 5 nieuwe. Stipnoteringen moet ik officieel zeggen. Stips, ja, klinkt heel raar. 6 stipnoteringen en 5 nieuwe binnenkomers in dit geval. En op 33 vinden wij Larry Cotton in de 6e week van 13 afkomstig met I Love You. I love you.

maakte olijke en vrolijke deuntjes, maar ze gingen nou niet zo olijk en vrolijk met elkaar om. Ik zal je de details besparen. Martha McNeil. En all'amore. Op nummer 32. Bijna naar nummer. Bijna zijn we op 30 aangekomen. Maar wat gebeurde er tussen 40 en 30? Oftewel, een overzicht. Op 40 vonden we nieuw binnengekomen de Rolling Stones met It's Only Rock and Roll, But I Like It. Op nummer 39 Paul De Vinci, Your Baby Ain't Your Baby Anymore, ook nieuw natuurlijk. En op 38 Cicerom met C'est Moi. Op 37 Nick McKenzie in Old Mexico. En dat deed hij in de 9e week en kwam van 25. Tax met Evidently in de 8e week van 21 naar 36. En we hebben nieuw met stip de Mi Amigo Boys met Mi Amigo op 35. 34. Van 18 afkomstig in de 12e week. The Rubettes, Sugar Baby Love en Larry Cottonet. I Love You. In de 6e week van 13 naar 33. Gezakt dus eigenlijk. Allemore van Mother McNeil in de 6e week van 38 naar 32. En liefde kan zo mooi zijn volgens John Horton. Dat zingt hij, maar wij horen hem niet voorbij komen. In de 4e week van 35 naar 31. En dan 16 weken maar liefst genoteerd. Van 27 naar nummer 30. George Bacon Selection en Fly Away a Little Paraguaya.

0: Vermeulen naar het Verre Oosten voor de ongelooflijke prijs van 28.800 frank. Vliegreis, hotel, rondreis inbegrepen. 150 combinaties mogelijk. Thailand, Tokio, Jakarta.
1: Telefoneer nu 031 76 72 68.

0: Robbie. Hoe is het met jou, Peter Koelewijn en zijn Rockets en Robbie? Het verhaal gaat...
1: ken ik jou al, Robbie?
0: Dat het eigenlijk Rob Oud wordt bedoeld van Veronica. Peter en Rob Oud waren zeer goede vrienden. Zijn het volgens mij altijd gebleven. Ze hadden ruzie. Ja, en toen heeft hij daar inspiratie voor gekregen om een liedje over te maken. Of een soort excuus, dat kan natuurlijk ook. Maar echte vriendschap, ach, ik zeg altijd, echte vriendschap. Daar hoef je geen excuses voor elkaar aan te bieden. Je kent elkaar door en door en dan moet het eigenlijk vanzelf goed komen. En als je excuses moet maken, ja, dan moet je bij jezelf gaan afvragen hoe ben je eigenlijk bevriend? Ja, en dit outro hoorde je eigenlijk nooit bij die plaat. En die hoort er toch echt al bij. De Caroline Mel hoor je op de achtergrond, maar dat is mijn telefoon, dat is voor heel iets anders. We gaan naar een stipnotering. In de tweede week van 43 naar nummer 28. Mothers, Fathers, Sisters and Brothers and the 3 Degrees, oftewel MFSB. And Love is the Message.

Showbody Body. Hey, rock and roll. In de vijfde week van 26 naar 27. Terwijl ik bezig was met de plaatjes uit te zoeken van de top 50. De meeste kende ik. Maar waren ook platen waarvan ik denk van, hè? Nou, even kijken wat het is. Ik moet bekennen, en het is helemaal niet zo schande. Want hoe ouder je wordt, hoe beter je dingen gaat ervaren natuurlijk. En dan kom je wel eens muziek tegen dat je denkt van, dit ken ik helemaal niet. Nou, dat had ik met Showbody Body en Hey Rock and Roll. Dat is toch wel aardig dat je plaatjes tegenkomt waarvan je denkt van, die heb ik nog nooit gehoord. Deze natuurlijk wel. Op 26, in de tiende week, vanaf 32, Freddy Breck. Die.

van Stardust. De vijfde week van 31 naar 25. En de Red Dress. In de derde week vinden wij op nummer 24 maar liefst 10 plaatsen stegen. En als je daarover praat, dan praat je ook met recht. Inderdaad, over een stip van 34-24. Tonight van Tony Sherman.

in de hitparade, de Miami Go Top 50. Betrouwbaar? Ja, ach, wat maakt het uit. Heel veel lijsten waren toch niet zo betrouwbaar zoals we vroeger dachten eigenlijk, maar dat maakt niet zoveel uit. In de derde week, Octopus, I'm So In Love With You, van 28 naar 23. En ook in de derde week, de Drifters, van 20 naar 22.

Yes! En Music in the Air in de vierde week van 22 naar 21. Even wat kabaal op nummer 19 in de vijfde week. Slate en de Benjing Man.

koekjes. Verkopen als koekjes. Inderdaad, ook u moet ze proberen. Winchesters voor Lewis broeken en echte blue jeans. Economisch aan de spits en een weldaad voor uw bibs. Winchesters. Ook u, haal vlug uw Winchester blue jeans bij uw gewone jeansverkoper of in een der 15 surplus shops in België. Voor de groothandel bel 091-23-2289. En geef ook uw klanten die enige echte Winchesters.